0: see that went wrong.
1: That's a
2: Монстром будут
3: обидеть.
2: Is inderdaad een van de mooiste zangeressen.
3: The French is not the truth, so we are.
4: 30.
2: Once with Edison,
4: we are, I think.